0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Oh, oh, oh.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Tessel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
3: Non-stop.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: You

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: In the middle. Take a step.
0: Heerlijke muziek.

Dit is Radio Texel.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Test 1, 2, 3, 4.
1: Test 1, 2, 6, 9, 4.

0: Allemaal een hele goede morgen. Op zaterdag 29 augustus 2026. Even zo het geluid te verzachten. Zo. Ja, de zaterdagmorgen show hier op Radio Texel. Op paal 13 hits en classics gaan wij doen tot aan de klok van 12 uur. Ja,
1: goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Mark.
1: Goedemorgen. Ja, wat is het? Nou, op zich wel lekker weer, maar een beetje wisselvallig. Zit hij los?
0: Ja, hij zit wel erg los, ja.
1: Oh, maar mijn
0: microfoon zit een beetje los, ja. Misschien zit er wel wat los bij mij nog.
1: Nou, dat weet ik, dat zeggen we niet. Nou, je moet hem gewoon even vastdraaien. Hij moet dat schroefje.
0: Ja, is het zo.
1: Nou, wat gaan we doen, Jan, vandaag?
0: Nou ja, we gaan het oude recept doen van deze ochtend. Ja, we gaan kijken. De eerste uurtje gaan we natuurlijk de rondje meten. De koffieplaat. En de tweede deel rondje meten in Holland. Het derde deel Siebelrokken. We hebben nog de disco knijter nog klaarstaan. We gaan nog het pakhuis in van paal 13. En de live track hebben we ook nog ergens klaarstaan. Ja. En nog veel meer lekkers. Dus,
1: en tussendoor draaien we gewoon de lekkerste muziek.
0: Ja, zo is het. En ik zou zeggen, blijf er gezellig bij hangen. We beginnen natuurlijk, moeten we even bij stilstaan. Dolly Parton is overleden. Ja. Een hele grote artiest in de popgeschiedenis die heen gegaan is op 80-jarige leeftijd. Ja, daar gaan wij ook natuurlijk even wat aan besteden. Elk uurtje gaan wij gewoon, daar beginnen we mee met een Dolly Parton plaat.
1: Zo is het.
0: Nou, dan beginnen we ook nou met een Dolly Parton plaat. En dat is samen met Kenny Rogers, ook niet meer onder ons. Island in the Stream, daar gaan we mee beginnen. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.

weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel. Goedemorgen. Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.

0: One Body. En de muziek van Brian Adams, ja. Onze vriend van de show, hier op de, ja, de zaterdagmorgen.
1: Zeker.
0: Ja, bij een beetje in ons strot.
1: Nou, ik denk het, ja.
0: Een beetje het omslag van het weer, denk ik. Wat er gaat gebeuren, denk ik.
1: Ik weet het niet, maar hij was er even niet bij. Maar hij is ook alweer 66.
0: Ja, gaat gewoon door.
1: Gaat gewoon door, hè. Ja, ja. En woensdag 14 oktober,
0: ja.
1: Dan staat hij gewoon even in de Ziggo Dome.
0: Ja, dat is wel weer een superconcert worden, denk ik.
1: Hij komt elk jaar volgens
0: mij. Ja, volgens mij ook, ja.
1: Maar ja, het wordt wel weer een leuke avond, denk ik.
0: Zo is het, ja. Straks gaan we nog even de koffieplaat doen rond de klok van 9:30.
1: Zeker.
0: En wij hebben ook nieuwe muziek meegenomen. En ik heb de splinternieuwe van Direct meegenomen. En er komt volgens mij volgende week of dan die week komt het nieuwe album uit. En er zijn heel veel tracks gestaan erop vanwege de gebeurtenissen in de band. Familiegebeurtenissen. Want Nesse Spijks vader is ook pas overleden.
1: Ja.
0: Dus ja, dat soort dingen allemaal.
1: Nou, ben benieuwd.
0: En dit is de nieuwe single van het album afkomt. Mijn Friend.

Je radio bruist. Bruist. Yeah. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar Paal 13. Hits en Classics.

0: in the game, ja. Een beetje zacht. De microfoon staat een beetje AUT.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ja, het zal wel.
1: Zullen we zo even kijken.
0: Ja. Get down on it.
1: Ja, vroeger zei je toch altijd koud in de gang.
0: Ja, koud in de gang, ja. Ja. Cool in the game.
1: Ja, ja. Vond ik altijd wel grappig.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Op de zaterdagmorgen, paal 13, hits en classics met Maas en Van Iersel.
0: En dat doen we tot aan de klok van 12. En dan gaan we voor deze man draaien. Timmy Swims. And The Door.

0: Is hij helemaal weg?
1: Nee, nee. We hadden een knopje uitgedaan, dan hoor ik me eigenlijk niet.
0: Oh, ik dacht het al.
1: Ik denk, wat is dit dan weer? Het is heel vreemd.
0: Ik dacht, je staat nou al in het pakhuis.
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, oké.
1: Nee, Mark.
0: Gelukkig.
1: Ja, er was even Guus Meeuwis en... kijk hoor, zo.
0: Ja, dat is beter. Ja, ja. Dat is beter, ja.
1: Ja, nou toch zit er kloten met nou, die telefoon even.
0: Ik denk het.
1: Dit is Guus Meeuwis en voor mijn hart. Ja. We kijken even naar de klok. Het is al 2 minuten over de klok van 9:30 geworden. Dus het is tijd voor...
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
1: Ja, wat hebben we erin staan dit weekend?
0: Nou.
1: Kok Robin.
0: Met The Promise You Made.
1: Ja, een beetje jaren 80 plaatje.
0: Ja, toch?
1: Ja, geweldig.
0: Dat gaan we doen.
1: En doen we eerst even met onze eigen Tante Rita.
0: Oh ja.

0: Allemaal van het Black Album van deze band Metallica. En daar stonden wat hits op dat album. Jaren 90, hè, begin jaren 90. Wat een, ja. Opeens waren ze er gewoon, deze mannen. Unforgiven. En jij zei nu, Mark, is het trainen nou?
1: In Las Vegas.
0: Ja.
1: Gaan ze 9 keer achter elkaar optreden in die glazen bol.
0: 9 keer? Dat is nogal wat.
1: Ja, dat zie ik hier ook staan.
0: Nou ja, dat heb je in het verleden op U2 ook gedaan. Dus ja. En zo ben er meer van die grote bandjes die er gaan staan, zeg maar.
1: Dus wil je ze live zien, dan moet je naar Las Vegas.
0: Dan moet je even sparen misschien.
1: Ja, nou ja, ik denk wel dat het de moeite waard is.
0: Ik denk het wel, ja. Ja, we gaan ook wat nieuwe muziek doen. En deze heb ik een paar weken geleden ook wel eens nieuw gedraaid. Ik denk dat het in Nederland helemaal geen hit wordt. Want het komt uit België. Okay. Milk Inc.

0: Ja, dat mag niet vergeten worden op deze ochtend. Fleetwood Mac en The Jane.
1: Ja, heerlijke muziek gemaakt hebben ze die.
0: Ja, zeker weten, toch?
1: Ja. Ja, kunnen we niet omheen.
0: Nee, gaan wij dit even doen. Toch weer een beetje een hitje van de hedendaagse, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En dit is Rutger Banneveld en de Zwolle Zomernachten.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Alphabeat, ja. Lekker hoor, om weer eens even terug te horen, zeg maar. Ja.
1: Fascination, ja, we kennen ze ook nog wel van Kylie.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
1: Ook een leuke plaat.
0: Ja, we kijken even naar de klok. We gaan even racen, Mark, vlug. Ja,
1: ik zie het.
0: We gaan even racen naar de klok van 10 uur alweer.
1: Tot straks.
0: Tot straks.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Ja, helaas niet meer onder ons. En een beetje een eerbetoon bij paal 13.
1: Zo is het.
0: Dolly Parton. En ja, ze zal wel de geschiedenis ingaan van de grote country zangeresten van de wereld.
1: Zo is het.
0: Want het is gewoon zo. Jolene. En daar trapten we mee af, ja.
1: Nou, zo is het.
0: Het is zo 6 minuten op de klok van 10 geworden. En op de zaterdag 29 augustus 2026. En je luistert naar paal 13 Hits en Classics tot en met de klok van 12 uur. Ja. En dan gaan wij even deze plaat draaien.
1: Het kan zomaar gaan regenen vandaag.
0: Ja,
1: het kan zomaar
0: we kijken op de buienradar van paal 13.
1: Toen dacht ik, nou, kunnen we deze wel even draaien van Kane.
0: Rain down on me. Ik zou zeggen, een goeiemorgen.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend.
3: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
2: Paal 13. Hits en classics.

0: muziek van Rotsky Beat, ofwel Jimmy Sommerveld. Ja, die zat er als hoofdman bij deze band.
1: Ja.
0: En later nog solo platen gemaakt, deze
1: zeker
0: man.
1: Dat
0: was wel heel apart. Ja,
1: aparte
0: mannetje.
1: Stem.
0: Heel klein mannetje ook, hè, met een hoge stem.
1: Goeie muziek gemaakt hoor, in de tijd.
0: Zeker weten. Small Time Boy. Ja, en ik ga een pakhuis in, Mark.
1: Ja, dat hoorde ik net.
0: Ja,
1: die sleutel.
0: Ja. Anders vergeten we het natuurlijk.
1: Geef hem even van je, die sleutel.
0: Ja, ik zal die deur even openen.
1: Ja, doe dat.
0: Ja, hij gaat open.
1: Dan wordt het een hele klim.
0: Kijk even door die deur heen. Ja, ik klim het pakhuis in paal 13 en ik klim naar boven. En ik sta nu op die zolder van paal 13, het pakhuis. En het legt hier vol met
1: moeten van de week,
0: muziek.
1: Van de week moeten we maar ergens het pakhuis ook mee verhuizen, denk ik.
0: Nou ja, ik weet niet wanneer de verhuizing is.
1: Dat is waar, dat is waar.
0: Even kijken, waar sta ik hier? Bij de S.
1: S.
0: Ja.
1: Van,
0: geen Simple Minds.
1: Snap.
0: Nee, ook niet.
1: Geen Simple Minds?
0: Nee.
1: Oh, nou, die moeten we eigenlijk wel even draaien nog.
0: Ja, maar die komt wel goed.
1: Oké.
0: Even kijken. Kijk een beetje. Doe de poets even eraf, want ik zie het amper.
1: Ja.
0: System of the Down.
1: Jeetje, Mina.
0: Nou, ik kom naar boven, naar beneden weer. Zo, ik ben er weer. Zal die deur dichtgooien? Hij wil niet. Ja, nou wel.
1: Gelukkig.
0: Ja.
1: System of a Down.
0: Ja, en dat, die muziek die ik nou heb, Tube Chain.
1: Ja.
0: En die hebben we heel vaak gedraaid in de piratentijd, die plaat.
1: Hè?
0: Ja, helemaal af en toe grijs, zeg maar.
1: Dat hij het bijna niet meer deed,
0: nee.
1: zo erg.
0: Ja. Maar dan vond iedereen een prachtige rachtplaat,
1: nou,
0: zeg maar.
1: Dat is wel een beetje gitaar.
0: Ja, hè? Nou, we gaan hem even draaien. Wil je mee helpen met het stof eraf blazen?
1: Horen,
0: deze hebben we een tijdje niet meer gedraaid. Dus daar komt-ie.
1: Ben benieuwd.

0: Orkesters Maneuvers in the Dark, ofwel de afkorting OMD. Mend of Orleans, wat een plaat, joh. Deze mannen stonden van de zomer op Bospop en die mannen hadden zelf in een interview gezegd, was geweldig, wat een sfeer.
1: Kijk, ja. Daar doe je het voor.
0: Ja, he? Toch? Ja.
1: Van mij mag je hem nog wel een keer draaien, hoor.
0: Ja. Goede plaat.
1: Ja, goede plaat. Op de zaterdagochtend, leuk dat je er weer bij bent. Paal 13, Hits en Classics. Wij zijn erbij tot een uurtje of 12.
0: Ja, zeker. En straks gaan we nog even een rondje meten in Holland doen. Zo ver is het nog niet. We gaan nog een paar plaatjes doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ik zat gisteren, want ik had het net even met Mark over. Ik zat de hele grote trailer te kijken van GTA 6.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat spel zit de hele wereld op te wachten. Al jaren volgens mij.
1: Ga jij hem ook halen?
0: Ja, ik denk het wel. Je kent er niet omheen. Nee. En ik zat te kijken naar die trailer.
1: Ja.
0: En dan komt er een plaat in voor. En wij draaien hem nog wel. Er is heel, nou, eigenlijk wel eens vaak. De Bentley Brothers.
1: Ja, leuk.
0: Ja, moet je horen. En er komt deze plaat erin voor. Dat is toch geweldig?
1: Nou, dan gaan we deze toch ook even draaien?
0: Bij deze.

Hoor je Bruce Springsteen, Bryan Adams, AC/DC, Kings of Leon, Green Day, Pink, U2, Depeche Mode, Alan Walker, ABBA, Simple Minds. Dan luister je naar Maas en van Iersel. Paal 13. Hits en Classics.

0: muziek van de Simple Minds. Ja. I Love Him Kicking. Ja, zo'n grote hit uit de jaren 80. Hè? Ja. Iedereen zong hem gewoon mee toen.
1: Ik zong hem nou alweer mee.
0: Ja,
1: hoor.
0: Zeker. Ja, wij ook. Ja. Ja. Ja, dat is geweldig. Ja, en je zou natuurlijk die grote meezingen, Don't You Forget About Me, ook zo'n plaat.
1: Maar ja, noem ze allemaal maar op.
0: Ja, zo is het. We kijken even naar de klok en we gaan even een rondje meten in Holland doen.
1: Ja.
0: Ja, even kijken. Dan moeten we even deze doen. Ja.
2: Een rondje made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, dan doen we natuurlijk wel met onze muziekje erachter zetten.
1: Ja, dat klopt.
0: Het Soldaat van Oranje, ja.
1: Nou, wat zit er in deze week?
0: Nou, de eerste BZN. Je bent zonder naam, ofwel Jan Keizer en iedereen die je hebt gehad, zeg maar.
1: Ging het alweer wat beter met je?
0: Ja, weet ik trouwens niet. Nee.
1: Laat het open.
0: Daarna doen we de grote Herman van Veen met Suzanne, ook een prachtige plaat.
1: Ja.
0: En daarna doen we Luf, de drie dames uit de jaren 70, 80.
1: Ja.
0: Mijn number one.
1: Nou, leuk rondje.
0: We beginnen met BZN en Sevilla.

0: Marga, José en Patty, hè? Ja. Uit de jaren 70, 80. Grote hits gehad deze dames. En dat deze door heel Europa heen, ja.
1: Vrolijke muziek op de zaterdag.
0: Luf en My Number One. En daarvoor hoorden we nog even die grote Herman van Veen met Suzanne. En daarvoor hoorden we nog BZN met Sevilla.
1: Kijk.
0: Ja, nou, toch? Ja.
1: Heerlijk.
0: Gaan we lekker doorstomen hier op deze ochtend, deze zaterdagmorgen. Misschien ben je net ingeschakeld, zou ik zeggen. Van harte welkom.
1: Je luistert naar Paal 13 hits en classics.
0: Blijf er gezellig bij. En dan gaan wij even Fakeless draaien met die grote hit uit de jaren 90. God is een DJ.

God is a DJ.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: eigenlijk nog nooit gedraaid op dit station, deze plaat. Ik kwam hem tegen en op grote festival stond het dit jaar, deze band. De XX, een intro. Ik vond hem wel leuk. Ik denk, ik moet het maar eens even draaien op de
1: radio. Ja, wel, klinkt wel leuk.
0: Ja, toch?
1: Klinkt
0: ja.
1: Een beetje Moby-achtig.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ja.
0: Maar met de gitaar vind ik wel leuk.
1: Zo is het.
0: Gaan we de Adele draaien.

Radio Texel. 106.1 FM. Radio Texel is ook te beluisteren via www.radiotexel.nl.

0: En als ik deze plaat opzet, dan vind ik het typisch jaren 80. Dit is echt zo'n typische jaren 80 plaatje. Bow wow wow en Doing You Wanna Hold Me.
1: Ja, ik valt er eigenlijk weinig over te zeggen. Het is gewoon lekker.
0: Ja, heerlijk. Kijk even naar de klok, we gaan even racen.
1: Ja, ik zie het naar het laatste stukje, paal 13.
0: Ja, er zit vliegt om opeens de tijd. Ja,
1: met al die lekkere hits en classics. Ja. Ga ik straks het pakhuis nog even in?
0: Ja, ook nog, hè? Ja.
1: We hebben nog die live plaat klaarstaan.
0: Ja, en de discoknijter hebben we ook nog klaarstaan. En we moeten nog een Eurodance plaatje nog draaien.
1: Dus nou, we hebben het eigenlijk best wel. Hartstikke druk zo meteen, het laatste deel. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Blijf er gezellig bij. Ik zou zeggen, we spreken elkaar straks aan de andere kant.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: 925, ja. We trapten weer even af met Dolly Partner. Ja, onze ode aan deze dame.
1: Zo is het.
0: Ja, helaas niet meer onder ons. Van de week een 80-jarige leeftijd overleden. En die hebben wat hits en films en noem allemaal maar achter zich gelaten.
2: Ja, en we blijven er gewoon draaien hoor in de toekomst.
0: Ja, zeker dus, weten.
2: Dat komt ook wel weer goed.
0: Ja, het is gewoon goede country muziek. En ze krijgt ook een standbeeld. En heel Amerika, die rouwt erom.
2: Ja, ik zag het.
0: De hele week staat de vlag half stok daar zo. Dus ja, zegt al heel wat.
2: Het laatste deeltje, paal 13, is begonnen met Maas en Van Iersel.
0: Ja, en wat gaan we nog doen in het deeltje? We gaan sowieso nog even Sibel rocken. We gaan nog de live track doen. En jij ging nog het pakhuis
2: ik ga
0: in.
2: Nog het pakhuis
0: en
2: in.
0: En we hebben nog de dance classic staan.
2: En doorstart te maken.
0: Eurodancy.
2: Oh, ja.
0: En ook nog.
2: Eurodancy. Doe eens gek. We doen een Eurodancy.
0: Oh, die waren nog vergeten.
3: Vergeten jullie niet ABBA te draaien? Anders volgt per direct ontslag.
0: Nou, die waren we vergeten. Dat breekt toch weer in.
2: Ja, hoe is het mogelijk?
0: Is het niet te geloven? Ja.
2: Nou, dan moet het maar.
0: ABBA.

0: Ja, vooral het eind, hè. Ja, muziek wat eigenlijk een film is. En de videoclip in de jaren 90 heel erg belangrijk was. Want dan had je die grote stations, MTV, TMF en dat soort zenders, dan muziekzenders.
1: Moest je
0: een grote videoclip hebben. Nou, daar deed Michael Jackson ook aan mee.
1: Ja, die wist er ook wel raad mee, hè?
0: Thriller, ja. We kijken even, tenminste, we kijken niet naar de klok, maar in ieder geval, we gaan even die dance classic hebben.
1: Oh ja,
0: die disco-knijter.
1: Nou,
0: wat hebben we erin?
1: Dan Hartman.
0: Nee, Jimmy Bohorn.
1: Oh ja.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
1: Jazeker.
0: Ja, en dan gaan we even doen Spank.
2: Dit is de dance classic van deze week.

0: Ook de splinternieuwe muziek draaien wij hier natuurlijk bij paal 13. En deze hadden we een splinternieuw meegenomen. De nieuwe van Robert Scrooge, ja.
1: Heerlijk.
0: En samen met Watermount.
1: Ja, ja, en ik vind hem een beetje catchy.
0: Ja, hè?
1: Het heeft wel wat.
0: Ja, ja. Leuke plaat.
1: Leuke plaat.
0: Zo is het. Die begint ook weer mooi.
1: Ja, hè? Gaan we toch weer terug in de tijd op de zaterdagochtend.
0: Terug naar de jaren 90.
1: En we hadden het er al eerder over gehad, over GTA 6.
0: En deze zit er ook in deze plaat. Depeche Mode en People Are People.

0: Wadden. De vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.
2: Radio Texel wenst jou een prettig weekend.

0: mag ook stiekem niet ontbreken in deze show. De mannen van de Status Quo. Watch your deplosion.
1: Heb ik nog breaking news, Jan?
0: Wat dan?
1: Lando Norris.
0: Ja.
1: Heeft zijn contract verlengd bij McLaren.
0: Ja.
1: Tot 2030.
0: Zo. Net zoals Max.
1: Ja. Ja. Ja. Dus dat doet hij goed, die Lando.
0: Ja, dat doet hij zeker goed, ja.
1: En als cadeautje heb je de McLaren meegekregen waar hij mee kampioen werd.
0: Zo, de mythes.
1: Dus,
0: dat doet hij goed.
1: Dat doet hij goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, je hoort de koeien al.
1: Ja, wat gaan we doen?
0: Dat betekent gewoon dit, hè?
2: Tijd voor Siebel Rock op Radio Texel.
0: Ja, Siebel Rock, wat hebben we erin staan? Nou, ik was er een verhaaltje.
1: Ja.
0: Verleden week met de Solex, de Solex rit met sleuteltje 9, zeg maar.
1: Ja.
0: En stonden we bij Van der Star, zeg maar, hier in...
1: In het noorden.
0: In het noorden. En hele grote koeienboeren eigenlijk. En we stonden daar en er werd er een kalfje geboren.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch geweldig.
1: Prachtig.
0: Dat je dat weer live meemaakt.
1: Ja, dat was wel mooi, denk ik.
0: Nou, en dan heb ik een plaatje eigenlijk een beetje gevonden. Mannenkoor Karrensporen en koekalverij.

0: Ja, de live track van deze week. The Cure en In Between's Day. Daarvoor horen we nog even mannenkoor Karrenspoor met Koekalverij.
1: Ja. Ja, zo is het.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Jij ging het pakhuis in,
1: ik
0: toch?
1: Ik ga het pakhuis in. Ja. Ik hoop dat die deur open gaat.
0: Ja, hij opent ook. Ja, hij gaat open, Mark.
1: Gelukkig. Nou, eens kijken. Jij hebt zo die rachherrie, hè?
0: Hé?
1: Hey? En jij kwam met de gitaar.
0: Ja.
1: Ik doe het wat rustiger aan.
0: Ja, doe jij het even rustiger aan?
1: Ja. Even kijken, ik zit bij de M.
0: Bij de M? Madonna.
1: Nee.
0: Moet ik dan verzinnen?
1: Ja, zeg het maar. Wat heb ik hier? Madness.
0: Madness, hey, leuk, jaren 80. Ja. De Sky muziek.
1: Was altijd leuk op het podium.
0: Ja, zeker weten.
1: Maakte er wel een feestje van.
0: Ja,
1: hè?
0: Nog steeds, hè, maar doen die mannen dat.
1: Nog steeds?
0: Ja, zeker. Ik kom af en toe nog wel eens een concertje tegen van ze. Dus ja, dat is nog steeds feestie.
1: Ja, leuke nummers gemaakt natuurlijk. Becky Trouser zie
0: ik. Ah, leuk.
1: Nou, die neem ik mee.
0: Oké. Okay.
1: Oh ja, die deur. Ja.
0: Oh nee.
1: Oeh. Ik hoorde hem al.
0: Ja, ja, het was een belletje.
1: Ja. Ik moet aan de deur, denk ik.
0: Ja. Even kijken.
1: Ja, Becky Trousers.
0: Becky Trousers.
1: Muziek van Madness.
0: Ja, leuk.
1: Ik vond, altijd, als ik het hoor of zie, dan word ik altijd vrolijk van.
0: Ja, ja, weet ik ook niet. Dan
1: denk ik weer gezellig.
0: Ja, zeker weten.
1: Gezellige bende. Er zit een hoop stof op, dus je moet even blazen.
0: Oké. Okay.
1: En dan hoop ik dat hij het doet.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Ja, de splinternieuwe van de gebroeders Co. Found to be found. Ja, fout. Ja. Ja, voor een gezellig plaatje tussendoor.
1: Nou, die gaan ook al wat jaren mee, hoor.
0: Ja, zeker weten. Ja, toch?
1: Oude lullen zijn het geworden.
0: Altijd geramd wel voor een feestje.
1: Ja, dat wel. Ja. Dat wel.
0: We gaan nog even een Eurodance plaatje doen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, heb ik nou Alice DJ klaarstaan. De Calibrate Our Love.
1: Nou.

0: Ik denk dat ik even deze is een verkeerde versie wat ik bedoel, Mark.
1: Nou, ik denk dat deze. Niet best.
0: Ja, dit is hem. Je bent er weer twee versies van.
1: Ja, dat heb ik in de gaten.
0: Toch maar even inbreken, moet toch de goede even draaien. Els DJ.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: toch nog een beetje stiekem gedraaid op deze morgen. The Golden Earring en Weekend Love, want dat is het gewoon.
1: En dat hoort er gewoon bij de show, toch?
0: Ja, en een klein beetje weekend. Ja,
1: ja zeker.
0: Ja. Dan kijken we naar de klok. We moeten de eindtune erin douwen.
1: Ja, het zit er weer op voor deze zaterdagochtend. Ja. Het is weer snel omgegaan.
0: Ja, nu als je deze tune hoort, zit het er echt op. Ja. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren op deze zaterdagmorgen.
1: Doen we het volgende week gewoon weer over.
0: Ja. Ja, of er moet plotseling verhuizing komen, maar ja, ja, ja. Dan lees je het wel op de site van ja, Radio Texel en Paal 13.
1: En dan schakel je weer in om 9 uur.
0: Ja, zeker weten. Dus ja, hou het even in de gaten. Dan misschien volgende week hier weer zitten.
1: Ja, denk het wel.
0: Denk het ook nog wel. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en een goed weekend en tot volgende week.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: op Texel.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: De plaat en zijn verhaal. Verteld door Bart van Leeuwen. Zometeen bij Radio Texel.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Iedereen kent dat gevoel wel. Je wordt 's ochtends wakker, maar je bent er eigenlijk nog niet aan toe. Je kunt de nieuwe dag op dat moment gewoon nog eventjes niet aan. Maar toch zou je het eens moeten proberen. Gewoon je ogen wijd open doen en goed om je heen kijken. Weten dat je de wereld dan op een heel andere manier bekijkt. Want je kunt wel blijven tobben over de dingen die gebeurd zijn, maar dat heeft zo weinig zin. Gewoon vooruitkijken met een gezonde blik. Daar heb je veel meer aan. Als je leven de laatste tijd geen pretje is geweest, denk dan gewoon aan de dag van morgen en aan de uitdagingen die daarin liggen. Dan wordt het vast wel wat beter. Kom op, laat me die glimlach weer eens zien die ik al zo lang heb moeten missen. Ook al kost het wat moeite, maar probeer het leven weer van een zonnige kant te zien. Ik weet dat ik het mezelf aanreken dat je nu wat in de put zit, want ik ben niet zo netjes geweest tegenover je de laatste tijd. Maar je moet weten dat ik je nooit pijn heb willen doen. Dus kijk nou maar niet meer om. Gisteren is geweest en terugkijken heeft geen zin meer. Kijk vooruit, naar de dag van vandaag en de dag van morgen. Die worden veel beter dan de dag van gisteren. Kijk vooruit, blijf dat doen en hou daar nooit meer mee op. Want vooruitkijken heeft veel meer zin dan omzien.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied start de dag met lichte bewolking. Later meer zon. Het blijft droog, met maxima rond 19 graden. De wind komt uit het noordwesten, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Texel, rustig waddenweer, helder zicht met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.
3: Geef het een plekje.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied start de dag met lichte bewolking. Later meer zon. Het blijft droog, met maxima rond 19 graden. De wind komt uit het noordwesten, windkracht 4, maximaal 5. Kortom, ook op Texel, rustig waddenweer, helder zicht met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: still parked outside.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel magazine.
9: Addicted to.

En ik zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert weer naar Radio Texel. En jawel, het is of dinsdag of zaterdagavond. Dat is maar net op welke avond dat je aan het luisteren bent. Maar in ieder geval gaan we er weer lekker tegenaan met 2 uur gezonde radioactiviteit. Nieuwe releases in het eerste uur. In de tweede uur gaan we deze week weer eens een keer beginnen met wat rubrieken. Om te weten, een schijnwerper, een schijf van 5. En een Nederlandstalig moment. Het schijnwerper flashback slaan we nog even over. Want vorige week hebben wij geen schijnwerper gehad natuurlijk. Sarah Reeves mocht de uitzending openen met haar nieuwste single Dancing on My Own. Is het tijd geworden om eigenlijk alleen te gaan roepen? Alleen betekent het gewoon alleluia. Maar dat hoor je straks natuurlijk met deze band genaamd For King and Country. Tot 8 uur ben ik lekker bij je.

Zoe Music en What You Got Work, haar nieuwste single dus. En daarvoor hoorde je For King and Country met Allee. En dan is het nu tijd geworden voor muziek van We The Kingdom. En die zijn echt wel een beetje in de country-stijl op het moment, geloof ik. En dat ga je heel duidelijk horen bij deze plaat. Het heet Take Me Home.

Ja, terugkijken, dat wil ik niet meer. Met andere woorden, Don't Wanna Look Back. Was een samenwerking, deze single, tussen GV3 en Gospel Remix. Daarvoor hoorde je We The Kingdom en Take Me Home. Is het tijd geworden om even een nieuwe single van Sherry Farina te gaan beluisteren. Wat betekent dat we ook haar iets klassiekere stem ook weer gaan horen. Maar niet alleen haar, we gaan ook Chase Skelton horen. Want ze heeft namelijk met deze meneer samengewerkt. En dus is het eigenlijk, denk ik, de eerste collab die ze ooit heeft gemaakt. En dit is het resultaat. Het heet Your Words.

Oh, heerlijk weer om al deze muziek aan je te mogen presenteren. Je hoorde de muziek van Ryan Ellis en No Halo. Daarvoor dus Sherry Farina samen met Chase Skelton. De eerste collab die Sherry Farina heeft gedaan. En ook nog met een man die ik helemaal niet ken. Daar gaan we nog wel eens een keer even achteraan om te kijken wie dat nou precies is. Young Word was in ieder geval wel de single die daaruit voortkwam. Is het tijd geworden om een beetje popfolk erbij te pakken? Noem het een beetje country. Ach, ik denk dat het een mixje is. Leuk is het in ieder geval wel. En het klinkt ook wel vrolijk. Het heet To Be Loved. Hier is Madeline Ray. MUZIEK

Ja, en zo kunnen we dus weer horen dat ook Stephen Stanley nog lekker doorrokt. Hij hoort hem met de single Ain't On Me. Dat is zijn laatste wapenfeit, om het maar even zo uit te drukken. Daarvoor hoorde je Madeline Ray en To Be Loved. En ja, je luistert nog steeds naar Gospel Magazine. Een programma dat er iedere week voorbij komt. Op de dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En op de zaterdagavond tussen 6 en 8 uur wordt het programma nog een keer herhaald. Dan heb je gewoon 2 uur gezonde radioactiviteit. En vond je hem leuk, dan kun je hem dus gewoon nog een keer terugluisteren. Nou, ach, dat is toch ook best grappig. De volgende dame, die hebben we best wel een speciaal verhaaltje. In ieder geval, ze werkte eigenlijk onder de naam Reezy Collective. En dat deed ze nog niet zo heel lang geleden nog. Maar ondertussen, ze schreef eigenlijk liedjes, zo moet ik dat zeggen. En ze liet het andere inzingen. Want ze vond zelf eigenlijk dat ze niet goed genoeg was om dat te doen. Een ander kon dat eigenlijk beter invullen. Was haar mening. Maar ondertussen heeft ze de stoute schoenen aangetrokken. Ze heeft liedjes geschreven en ze is bezig om ze in te zingen. En dat is hier een resultaatje van. Dus dan kun je eens even luisteren wat ze daar nou van gemaakt heeft. Dit is Nobody.

En zo hoorden we Don Ready met That's Love. Daarvoor dus Alicia Reisman en Nobody. Zoals gezegd, ze opereerde eerst onder de naam Reese Collective. Schreef haar liedjes, maar liet anderen ze zingen. En nu heeft ze zelf de stoute schoenen aangetrokken om een liedje in te zingen. En eigenlijk was dat best leuk. We gaan het eens even wat spannender maken. We doen dat samen met Aaron Just. En wel weer een hele creatieve plaat die deze man heeft gemaakt. We noemen hem Lazarus. Je hoort hem hier op jouw eigen Radio Texel.

Ja, ik heb deze plaat nou een paar keer gehoord en ik moet zeggen dat die steeds leuker begint te worden. Waarom weet ik niet, maar soms duurt het even voordat je aan een plaat gewend bent. Jay Steff heeft samengewerkt met Katie Reynolds en Tapestry Worship. En Search Me, Oh God, is daar dus het resultaat van en die hoorde je net. Met daarvoor Aaron Just en Lazarus. Zo, en dan gaan we het ook nog eens een keer over de zondagen hebben. Of terwijl, misschien moet er eigenlijk wel meer gebeuren dan alleen die zondag. Maar dat gaan we even beluisteren. Want het is namelijk een liedje van Josiah Queen. En het heet dan ook heel toepasselijk Sundays.

Lifeline. De nieuwste single van Aris Ford. En ze is de laatste tijd wel vaker solo actief. Voorheen was ze nog vaker eigenlijk met haar man Evan bezig. Maar ook Evan die is de laatste tijd wat meer solo gegaan. En ja, doet ook andere collabs met andere artiesten. En Aris Ford die ja, doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik denk dat ze gewoon graag eens eventjes een beetje de eigen muziekdingetje willen ontdekken. En dat gaat eigenlijk best goed af als ik zo hoor wat deze single dan weer oplevert. Daarvoor hoorde je Josiah Queen en Sundays. Is het tijd voor een andere samenwerking? En die had ik eigenlijk niet op mijn bingo kaart staan. Ik had namelijk nooit verwacht dat een artiest als Limo Blaze zou samenwerken met Seth Sleuter. Hebben ze echter wel gedaan en dat is eigenlijk best leuk. Want dat wordt deze single en dat heet What I Believe.

Ja, that's what I believe. Met andere woorden, kortweg, what I believe. Je hoorde Limo Blaze samen met Seth Sleuter. Zo, en dan is het eigenlijk tijd om het eerste uur een beetje af te gaan sluiten. Dat betekent dus dat je allerlei nieuwe releases hebt gehaald. Maar er zijn ook nieuwe releases die bijvoorbeeld niet de playlist halen voor uitzending. Maar die staan bijvoorbeeld dan weer wel in een playlist. Op Spotify. Net natuurlijk ook deze singles die wel de playlist hebben gehaald van uitzending. En onze Spotify playlist die heet Gospel Magazine. De woorden even aan elkaar schrijven. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, om het maar zo te zeggen, dan zit je in de goede playlist. En ja, de laatst toegevoegde platen zijn meestal gewoon de nieuwste releases. Daarnaast staat er voor 220 uur muziek in. Dus je kunt je hart ophalen. En het is allemaal christelijke muziek. Of in ieder geval muziek van christelijke artiesten. Na het nieuws zijn we terug met natuurlijk nog eventjes gezellig een schijnwerper, een schijf van vijf en een Nederlandstalig moment. Kortom, dus we gaan zo weer terug, maar we luisteren nog even tot aan het nieuws naar Citizen Way and The Devil Won't Keep Me Down. Mooie titel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
6: Addicted.

Let's get this party started. Nou, ik zou je één ding vertellen. We zijn natuurlijk gewoon een lange poosje bezig. Dus in dat opzicht hoeven we het feestje niet nog eens een keer te starten. Je luistert natuurlijk nog steeds naar 2 uur gezonde radioactiviteit. Tenminste, het 2e uur. Zo moeten we dat zeggen. En we gaan er gewoon weer gezellig tegenaan. We hebben zometeen in de schijnwerper Matt Kearney. Koen van den Heuvel komt een Nederlandstalig lied zingen. En het woord walking heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samengesteld. Ach, zo gaan we dus lekker bezig. De schijnwerper flashback, die hebben we nog niet. Want vorige week hadden we natuurlijk geen schijnwerper. Dus dat gaat dan even nog niet lukken. Maar dat hebben we dan wel weer volgende week. Ondertussen gaan we natuurlijk wel verder met de muziek. Want die mag zeker niet ontbreken in dit programma. Dus gaan we naar een album getiteld Far Country uit 2025 met Ellie Holcomb en het liedje Olaf. Oh,

0: boys don't cry. Een van de laatste platen die Dax heeft uitgebracht. En ik kan me voorstellen dat als je mensen om je heen hebt die dus eigenlijk wel dit geloven, Big Boys Don't Cry, kan ik me voorstellen dat je daar zo'n hartstochtelijk lied over schrijft. Want het is natuurlijk eigenlijk niet normaal. Want ook mannen mogen best hun emoties tonen. Ook hun verdriet. Daarvoor Ellie Hallkamp en Olaf van haar album Far Country uit 2025. En dan is het tijd na zo'n lange tijd weer eens een rubriek.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: En de schijnwerper zetten we op de artiest Matt Kearney. Deze beste man is eigenlijk niet expliciet een christelijke artiest. Wat hij wel doet is heel open zijn over zijn geloof. En eigenlijk een soort van in cryptische vorm toch wel die dat geloof weer meeneemt in zijn teksten, om het maar zo te zeggen. Hij heeft ondertussen, 8 albums ongeveer uitgebracht. En pas op album nummer 6, en dat droeg zijn eigen naam, vond hij eigenlijk een beetje, echt zichzelf in de muziek, om het maar zo te zeggen. En daarna werd het voor hem eigenlijk beter nog om muziek te maken. Nou, dat is hartstikke leuk. Het laatste liedje wat je gaat horen, dat komt van dat album Matt Kearney en heet Headlines Home. Daarvoor ga je luisteren naar A Watch Go van het album Still Drowning in Nostalgia. Maar we beginnen met een single die hij pas heeft uitgebracht. Tenminste, nog niet zo lang geleden. De plaat heet Weakness en daar gaan we lekker naar luisteren. Ik zou zeggen, geniet ervan. In de schijnwerper staat Matt Kearney.

dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd wat jij ervan vindt van zo'n schijnwerper. Matt Kearney, Headlines Home, hoorde je van het titeloze album eigenlijk. Hè, want die droeg zijn eigen naam, Matt Kearney. Daarvoor hoorde je van het album Still Drowning in Nostalgia. Het nummertje What You Go. En we begonnen met de laatste uitgebrachte single die Matt Kearney heeft gemaakt. Getiteld Weakness. Zo, en dan gaan we eens eventjes luisteren naar een Nederlandstalig moment. Een plaat die eigenlijk al wel vaker voorbij is gekomen in dit programma. Maar eerlijk gezegd mag dat voor mij ook wel. Want eigenlijk is dit gewoon een heel leuk Nederlandstalig popplaatje. En is allemaal niet zo extreem en doet toch eigenlijk vrolijk aan, om het maar zo te zeggen. We noemen het Dagen als Vandaag. En je hoort onze welbekende Koen van den Heuvel.

0: een stem die heel veel weg heeft van de stem van Ralph van Maan ook. Ooit bij Groot Nieuws Radio was er een soort van talentenjachtje en dat deed Koen van den Heuvel aan mee. En Ralph van Maan zat in de jury. En Ralph zegt van, hey, het lijkt bijna wel of dat ik mezelf hoor. Ja, en dat klopt ook eigenlijk wel. Want hier en daar heeft hij toch wel serieus daar wat van weg.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel Max.

Ja, Walking Free. Je hoorde muziek van Micah Tyler en dat allemaal uit 2021. Micah Tyler, dus met Walking Free. Ik moet dus zeggen dat ik het woord walking losgelaten heb op de platencollectie. Daarmee de schijf van 5 samengesteld en zo gaan we eens even gezellig aan de wandel, om het maar zo te zeggen. Zo waren we net aan het wandelen in vrijheid. We gaan 2 keer wandelen op het water, zelfs achter elkaar. Daarna gaan we ook nog wandelen met God. En we vergeten niet dat we ook nog op golven kunnen wandelen. Nou, zo gaan we dus eigenlijk gezellig de schijf van 5 door. En dat betekent dat we lekker doorgaan met Fresh Start Worship en Walking on Water. De eerste water dus waar we gaan wandelen.

Zo, pittig plaatje, in dit geval van Manifest, getiteld Walking on Water. Daarvoor Fresh Start Worship en ook Walking on Water. Alleen is de track van Manifest eigenlijk nog uit dit jaar uitgekomen en dat van Fresh Start Worship uit 2023. Ja, en dan is het tijd geworden voor een samenwerking tussen Therion en Lindy. Ook die wandelen, in dit geval met God. Hier is Walking with my God. Yeah.

Zo, Billy Bellinger en Walking on Waves. En dan wel de remix uit 2022 was de laatste uit de schijf van 5. Daarvoor hoorde je Tarion samen met Lindy nog en Walking with My God. Is het tijd geworden om eens even een leuk bandje erbij te halen, om het maar zo te zeggen. Je neemt een brasspartij. En natuurlijk een, wat zullen we zeggen, wat drums, een basgitaar, een gewoon gitaartje. En dan als zangeres neem je Natalie Lane. Dan krijg je dit.

En toen was de plaat afgelopen, had ik nog even wat wakkerder moeten zijn. Matt Hammond hoorde je met Walk on the Water Moments. En dan zou je zeggen, dan komt dat lopen weer eigenlijk terug. Hè. Maar ja, het is geen walking, dus het paste niet in dit geval in de schijf van 5. Dan gaan we wel even door nog met één plaatje. Daarna moet ik afscheid van je gaan nemen. Dit is Taylor Wells, muziek van de gelijknamige EP. Dus dit heet Getting Old.

Ja, ja. Getting Old. Van de gelijknamige EP. Je hoort de muziek van Taylor Wells. Wil je meer weten van Gospel Magazine? Dan kun je altijd even op Facebook kijken. Mag je mijn naam zoeken? Dat is Theo Boer. Zie je een kruis met uitzendstraal? Is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine? En dan mag je gerust een vriendschapsverzoek sturen. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. En vergeet niet, we zijn er gewoon iedere dinsdag en zaterdagavond op Radio Texel tussen 6 en 8 uur bij beide dagen. En dinsdag is altijd de nieuwe uitzending en op zaterdag is de herhaling. En uiteraard via internet is Radio Texel ook te beluisteren. Dus mocht je als toerist op Texel zijn, dan kun je natuurlijk altijd nog terugluisteren. Gewoon lekker thuis, want via internet kun je dat lekker gewoon wereldwijd doen. John Keat en Danny Lee die gaan afscheid van jullie nemen met de track New Me. Wat mij betreft graag tot de volgende keer.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren. Baby.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Liefdesliedjes.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
1: Dit is Radio Texel. De Rikkidikkidikdansong.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Ai. Fancy! Die Wadden.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.